Eva Cassidy was tijdens haar leven hoofdzakelijk in en om Washington bekend. Haar opname van Christine McVie's Songbird het eerst na haar dood bekend geworden toen het op Britse radio begin speel het. So kom ons luister na Christine McVie's Songbird, soos gesing door Eva Cassidy, met Eva Cassidy natuurlijk op gitaar. Dit kom uit die album Songbird.

0: Mevrou Produksies bied my trots aan Het van Verlangekraal by Viaas se Koffiefees in Hermanus op 8 Augustus. Bespreek by eltickets.co.za. Het van Verlangekraal is ook te sien op volgende jaar se Op die Water Kunstefees van 14 tot 19 Februarie 2027. Die MSC Armonia moet 95% uitverkoop wees, want dan behoort die skip ten volle aan Op die Water. Bespreek nou by opdiewater.co.za of skakel 011-844-6073.
1: Renosterbos Estates in Hartenbos is 'n floreerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestates.co.za of kraaibospark.co.za.
2: Veel warm Afrikaanse radio landswijd op 100 tot 104 FM.

Miles Smith, it's sunny day. The ancams got three amago anga. They hold me in the dark dam. Nukas got some 12 amago. Achan vier dag manite ziangi krahwara duner ten seven. Oni ka FMK. Program met anga de moderne damiete se koyams na kwatan ti. Jose de modit ya kai kwati for al. Da gokozim koyama yams na kwata tamze kinde kurikuzu kwank. Kwak oinkim, democracy demo teki, ungi demo ya hota comes kati ankari twisas, kukunya te kuya kata te comes ki, nyoko mu karate, kwak oinkin de kurukuza hita te hosit antonza tia, mia te zawa de anianza, kasna de anianza, business de anianza, tatia hosi proham kitemu tia kai kwatin te komatem, nun exame temungu ya hwate u advertensi te kikrukum tatim. Hier di kies registratie na week zal binnenlandse zaken kan door landwijd op 1 en 2 augustus van 8 uur tot 5 uur op wees. Bezoek jou naaste binnenlandse zaken kan door om aanzoek te doen voor een slim ID-kaart of om dit af te halen indien dit gereed is. Meer als 350.000 slim ID-kaarten wacht om afgehaald te worden. Jouw slim ID-kaart is meer als net een identiteitsdocument. Dit geeft jou veilige toegang tot geleentheden, bescherm jouw identiteit en verzeker dat je gereed is om jouw democratierecht om te stemmen uit te oefenen. Beveilig jouw ID, slim ID, ontsluit geleentheden, wees gereed om te stemmen. Hier die boodschap wordt aan jou gebracht door het departement van Binnenlandse Zaken, ons lever waardigheid voor allemaal.

Avalon met Calvary. Avalon is een van die meest suksesvolle christelike groepe wat in die laat 90s en 2000 met meer as 20 nummer 1 christelike radiotreffers op hulle naam. En het voor dit Elvis Presley met Precious Lord Take My Hand. Interessant genoeg, Elvis Presley is bekend as die King of Rock and Roll en toch het al drie sy Grammy toekennings wat hy gedurende sy leeftijd gewen het gegaan aan sy gospel opnames. Dit is die program Dis Gospel, Sondag van 2 uur tot 3 uur, saam met my, Jackie January. En die volgende lied, Bobby van Jaarsveld met Yeshua, the Messiah.

Bobby van Jaarsveld met Yeshua the Messiah, en benevens sy suksesvolle pop en gospel muziekloopbaan, het Bobby van Jaarsveld ook as beoordelaar opgetree van die gewilde TV sangcompetitie The Voice of South Africa. And now the Martins accept for grace.